55ste verdieping van Bonte's gebouw. Daar is zij met haar bezig om al zilver schoen te houden. Eén dag op een reen dag, zij is pogerig uitgevaart. Klim zij boer tot op die dak, kijk je uitzicht hoe die staat. Zij tikkie draaien met haar bezemstok, ze zijn arend voelt zij vrij. Zweert zij toe die ruimtes in, om haar vrede te gaan krijgen. Zingt zij zaterdagavond in het volmaan, daarbij dans ik er wel dans. Zaterdagavond in het volmaan, daar dans zij wel.

Er ontstond het, zal ik eerder sterven. Als je leven op mijn knieën dier te gaan. Die leven het ek maar gelos. Geleef in die droom van een ander. Maar ek is mos ook een mens. Met de ziel

van uw hart en is karis van een kromme taart. En ik hoop is ze zijn wolken in die blauw. Want ik stuur voor jou die donder weer op een fassarenzorg, meneer. En ik ben dat hij zijn pad huis.

s'avonds bevreden. En ik worstel met die eeuw en die nacht zijn zwartste eeuw. Vraag Jezus voor genade en dat hij voor jou weer insteekt. Zaad dat jij met jouw mond plant, tot bij Godse oren rank, weer gaat.

en het vorstdom van die engel en die nacht zijn zwartste eeuw. Vraag Jezus voor genade en dat hij zijn jou.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

opstoot. Bokkoers, bokkoers, bokkoers is een nare ding. Bokkoers, bokkoers, laat die koels die takken zingen.

maakt God. Thuis God wordt alles. Maar thuis God is klaar met jou. Hoor en hoor. En weer een keer. Je gaat wakker van. En anders aan niemand.

0: Top 20 trefferparade met Ian Diedericks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082 33 33 66.

0: Hierdie treffer is speciaal vir jou.
1: Top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

is hierdie liedjie hier net perfek. Perfekte beskrywing van hoe ons gejaag van die lewe is. Werk vir die naweek, working for the weekend. Loveboy, my Saterdag tune vanoggend. Was dit net meer indrukwekkend want ons 'n verlengde naweek. Iemand van my sê, Jan, ek gaan van nou af begin en hakkies een lang naweek, een verlengde naweek noem. Want het is eigenlijk perfect hoe jy beskryf. Die extra 24 uur word verwelkom, maar mense kan eigenlijk min uitgerig kry as jou planne nie in plek is nie. En so is een hakkies ook daar so. Ek wil word verwelkom, maar mense kan eigenlijk min uitgerig kry as jou planne nie in plek is nie. En so is een hakkies ook daar so. Ek wil geen name noem, maar in ons

0: dabei, erst aus Brei und Wein.
1: Leon Schuster in hierdie week se vierde posisie, twee plekke op beweeg met miljoene hande verrassing.

Nou in die derde posisie, Droom Syndroom en Bernice West, wat een plek opbeweeg van laas week se vierde posisie met hulle treffer Toelaat.

0: Eastcape Caravan en Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapa handelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravan, Scampel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Du Plessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!

is klein en fijn. En je wegstap is een symfonie. En je praat met je enkels, nek in handen. En als hartzeer in je oren. En je leven komt roesal bij mij. Is jij een bokkie, klein wilsbokkie.

opperman op jouw lippen. En dan is ik weer van vooraf, als kon oorheen in mijn leven. Zou ik van vooraf weer wel oud worden, samen met jou.

0: het eigenlijk een verplaatst van kerk. Dat moet je het. We hebben allemaal het van mij aan geleerd. En ja, ik ken het niet. Zij het van je zien. De meeste zit je ook allemaal met twee woorden in één mond. Zo. Luister twee keer voordat je een keer praat. En dat is wat ik van haar heet. En ja, ze is zeker vandaag weer 100 jaar al zo geweest. Het. Oma was speciaal, maar ze heeft groot aandacht gehad en ze kon een pak slaapje weer. Lekker middag en nice, lekker programma weer. Dank je, altijd lekker om mij op te luisteren.
1: Ja, dank je mijn vriend voor jouw saamgesels en jouw bijdrage vanmiddag. Ja, of zo eer ons die vrouwen wat ons gevormd het vanmiddag as jy so pas ingeskakeld. Ja, ons praat hier niet van die bekende heldinnen nie, maar die stille kracht in ons eie levens. En elke vrouw wat vandaag luister, ons wil vir julle sê, jy maak een verskil. Selfs as jy het nie altyd sien nie, of gesien word nie. En soos elke persoon stemnota deel, wat klaar reeds stories gedeel het. Ek moet vir julle ook sê, julle hou daar die nalatenskap lewendig. So, ja, nee, wat ons die lig wat julle aangesteek het aanhou laat brand. Want dit is juist daardie lig wat ons hoop gee vir geslagte wat nog kom. Definitief. En ek dink ook aan al die vroue wat elke dag opstaan, weer en weer. Maak nie saak hoe swaar dit is nie. Ja, dit is een wat jou wys wat dat sagtheid en krag hand in hand gaan. En dan sien ek volgende boodskapie. Middag, Hot Lips. Dankie vir jou mooie woorde oor vroue. Sien sommer uit na môre. Se dag weer saam met my tweeling suster en ma. Geniet jou naweek, Blondie. Yes, Blondie. Ja, ek sien hierdie foto ook hier, Blondie. Ja, dit is speciaal, dit is baie speciaal, Blondie. En geniet dit morgen saam met jou tweelingssister, hoor. Maar nou, John, ek en vrouwe by ons golfklub in Bloemfontein het altyd met vrouwedag golfcompetitie gespeel, tot ek een voetoperasie moes ondergaan. Toe is my golf ook uit, maar dit het my nooit ondergekry nie. Net een ander sport gekies. Nou is ek al 17 jaar in Aston Bay. En ooskap groei aan jou, dit is verseker, na my man en dochter se afsterwe. Dankie vir jou program elke saterdag, het is 'n plesier om na jou te luister, groete Elna. Speel asseblief vir my Over the Hills van BZN. Hi Elna, baie dankie vir jou story ook. En nou weet ek ook baie meer van jou Elna. En dankie dat jy ook altyd ingeskakel is saam met ons hier op 'n saterdagmiddag. En ja, daar sê jy vir my, jy is eindelijk van Bloemfontein. En nou is jy so gelukkig hier so by ons en ek is so bly. En ja, en al die hartseer met jou man en jou dochter. Ek sal beslis kyk of daai nou beskikbaar is van BZN. Ek is nie seker nie, maar dan sal ek aan een maar met uittrek also. Hallo John, kuier lekker saam. Geniet jou naweek, Beatrice. Hi Beatrice, ek het gewonder, waar is jy Beatrice? Nou het jy my sommer skoon verras. Hy, Pieter, is nie so stil wees nie. Ons gaan weer van jou hoor volgende naweek. Ons wag vir jou, Pieter. Hallo, stuur asseblief Hanna Nel, Oma Sam, Marina. Dankie vir die lekker aand by John Boucher se show. En ook hallo, E.T. van Luister FM. Nou weet hy ook hoe ons lyk. En ja, dit is great. Speel Trein van John Boucher, asseblief. En ek is bly, dit was so sukses gewees. En E.T., het kan net Etienne Kalitz wees. Hey John, ons is in die kombuis, lekker, lekker. Dalk my nie groef wees, a caravan, asseblief. Ek sal daar so kyk, Anton, die man is mos nou in Kirkwood. Ja, Anton, ek onthou jy het verlede naweek vir my so iets genoem. Goeiemiddag, JD, sal Tulips van Toinette van Johnny Congo's geniet vir die Luister FM luisteraars. Dankie en veilig wees. En Oline is 'n prachtige snit, vooral vir die skatkes so gepas. Ons sal nou kyk vir die pragtige snit. Tulips van Toinette. Middag, John.

0: krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers!

0: Blij geskakel, warm daar die kuit op en Jelly Kuif. Hier is jou vraag vir vandag. Gesels saam met my op die WhatsApplijn 082-333-667. Wat is die belangrikste stukkie wysheid wat jy kan deel met my vandag? Hè? Wat jy al geleer het. Advaai 082-333-667. Onthou standaard data, triewe geld. Teken as nou nie data is nie. Gaan nie met my kan praat en ek is nie boodskappe kom deur hierso. Baie dankie julle, welkom. Kos vat hem lekker vast, dis Life Skyf, Medikyf, saam met my Rian Stryd om tot en met so voor 6 vanavond.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: Die beste boeremusiek, so na jou smaak, net hier op Luifskuif met die Kuif. Saterdag 3 tot 6, saam met Rian Strydom.
1: Luister FM.

0: Dis Niels Matthies, daar so met Blikkies Dorp vastrap. Net hier op Luister FM en so begin die country.
1: Country muziek van die haarsnare raak. Net hier op Luiskuif met die kuif. Elke zaterdag tussen 3 en 6. Net hier op Luister FM.
0: Ek sê twee uitkloptreffers vandag, natuurlijk twee baie ikoniese kunstenaars wat dieselfde liedjie sing, maar ek wil nou vandag by jou weet, optie 1 of optie 2. Hier is optie 1.

Dance with me, Molly, Keith Whitley. Net hier op Luister FM is die country hier, net hier op Luiskuif met die kuif. Ek kuis om dit tot en met so voor 6 vanavond. Isabella, my brothers, volgende met Let Your Love Flow. En dan my boodskap ons deur te sier, het al hoordes deurgekom vir optie 1 en optie 2. Ons gaan nou een bietjie luister na die twee snitte. Wat se optie kies jy? Het gaan rondom die sanger vandag. Wat is jou gunsteling? So bly ingeskakel.

Wat zin kies jij? Optie 1 of optie nummer 2 van Delta Dawn vandaag? Hier is Alan Jackson. Terwijl jij denkt over Living on Love.

Hank Williams Jr. daar uit 1979 uit Family Traditions. Ek was toe reg geweest, het was die jaartal. Kom, ons gaan voort. Ons gaan nou weer luister naar die optie 1 of optie 2 van ons. Hier is optie 1. Ek kan stem stuur vir my boodskappe deur. Optie 1 na die WhatsApp line toe in die atelier. 082-333-367. Delta Dawn. Dalk is het optie 2 vir vandag.

0: Hier is optie 2. Wat sien kies jy? Optie 1 of optie 2? Laat weet vir my.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

As Blackbird met Didn't I. Lekker country liedje daar so van hulle. Net die Campbells voor het daar so met Fire. En net voor het Elizabeth Cook met Sometimes It Takes. Jy is ingeskakel hier op Luister FM so met Myriaan Strydom. Kers met tot en met so voor 6 vanavond wanneer die ander Strydom gaan oorneem. Daniel, so bly ingeskakel vir hom ook. Ek gaan vir jou lekker program weer bring vanavond. Maar vir eers Brooks and Dunn met Boots, Coon & Boogie. En het ons nou dan na die 90s toe. En dan is het tijd vir ons iClub treffer waarvoor jy gestem het. Ons gaan kyk wat er optie het gewen.

0: Is Brooks en Dan met Boots Scoot Boogie. Dit is nou tyd vir daai uitkloptreffer van ons waarvoor jy gestem het. Ek het jou optie 1 en optie 2 gespeel. En vandag was het Delta Dawn gewees, wat deur twee kunstenaars gedoen was. Twee ikoniese country kunstenaars natuurlijk. Helen Reddy was optie nummer 1 gewees en Tanya Tucker was dan optie nummer 2. En die wensnit was dan...
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

0: Jou Saterdag klankbaan begin hier. Luifskuif met die kuif.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Heet ik jou gekregen om bij mij te blijven. Je eet mij hoe die aan je kan niet strijden. Zo jij mij verleid, zit hier nou bij mij.

Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

zo bang en dikwijls eenzaam. Die nachtoorska die steeds mijn hart. Ik was altijd bang om

Voor mij was liefde eerste leen geweest. Die tijd heeft het mij zeer gemaakt. Die toekomst was een vaag illusie.